0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Power Mall is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Weltrusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
3: Wij gaan honden inzetten, u gaat geslagen worden met een wapenstok en wij gaan pepperspray gebruiken.
2: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
4: Ik heb een enorme heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
2: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
14: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
15: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
13: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Dit is Omroep Brabant. Met nu.
0: Nu al wakker. Maarten Kortlever.

0: Een hele goede morgen. Je hoorde Cher in If I Could Turn Back Time.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Ja, het is Hemelvaartsdag. Dus geen Jordi en Mark deze ochtend. Geen kei goeiemorgen, maar wel nu al wakker. Want het is toch een beetje een soort weekenddag. En heel veel mensen hebben morgen dan ook nog vrij. Ja, dan werken wij ook gewoon door. Maar mensen zijn morgen vaak vrij. Hè? Extra XXL weekend. En dus is het eigenlijk nu al begonnen. Een soort mini-vakantietje eigenlijk. Heerlijk, toch? Nou, geniet van deze dag. Ik ga je een lekkere ochtend mee doornemen. Met deze extra nu al wakker. Met heel veel fijne liedjes. Wat dacht je dadelijk bijvoorbeeld van, Janet Jackson, de Rolling Stones. Die hebben er nog maar eens bij gepakt. De tipplaat is dat. Coldplay zie ik. En een heel mooi liedje van Jacqueline Govaert. Ja. Verder het uitgebreide weer. Ik moet nog heel veel doen vandaag. Plaat, alles is aanwezig voor een, nou, noem het zaterdagse donderdagversie van deze Nu Al Wakker. Direct hoor je zo meteen. A Good Thing. Eerst Nico en Vince. Dit is Am I Wrong?
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Maarten Kortlever.
0: Nou, weekend. Donderdag dus, hè. Wakker worden op een donderdag.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube. Omroep Brabant.

0: is helemaal uit de begintijd van Direct. Toen Marcel niet nog de zanger was, maar Tim Akkerman. En ook toen konden ze prima liedjes maken, hoor. Heel fijn liedje. A Good Thing, Direct.
1: Ik moet nog zo... veel doen vandaag plaat.
0: Iedere zaterdag is hij er. Ik moet nog zoveel doen vandaag plaat. En ik heb hem vandaag ook maar eens eruit gehaald. Want heel veel mensen gaan toch op pad of moeten dingen doen. Gaan misschien wel even lekker shoppen of in de tuin aan de slag. Nou ja, je kunt maar veel te doen hebben. En een beetje moeilijk op gang komen. Omdat je denkt van nou, laat mij lekker liggen. Daardoor, of daarvoor is er deze plaat om jou dat muzikale steuntje in de rug te geven. Nou, ik zat te denken, hemelvaart, heaven. Ja, toen kwam ik maar op één nummer uit. Gewoon zo'n ontiegelijk energieke plaat met heaven in de titel. Ga richting Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Ja, we zullen het nooit weten. Ja, misschien ooit een keer. Laat dat nog maar lang duren.
1: Ik moet nog zo... veel doen vandaag, plaat.

0: Omroep Brabant.
1: Gewoon puur vanuit het hart.
0: Het gevoel van hier.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

dit zo'n mooi liedje. Het is zo'n mooi liedje dat Snelle heeft gemaakt over dementie en alle gevoelens die daarbij komen kijken. Het is zo'n mooi, klein, aandoenlijk filmpje dat eigenlijk voor je wordt afgedraaid. Laat het licht aan. Wat mij betreft mag het echt een hele, hele grote hit worden. Omdat, nou ja, uiteindelijk weer eens een liedje is met een boodschap. Mag best af en toe eens een keer een boodschap in een liedje zitten. Janet Jackson nu. En When I Think of You in deze nu al wakker op donderdag. Op Hemelvaartsdag. Dat je gewoon lekker je eigen ding mag doen. Althans, dat hoop ik. Hoewel er altijd mensen zullen zijn die toch ook gewoon moeten werken en aan de slag moeten. Als dat het geval is, werk ze vandaag, zet hem op. En voor wie vrij is, geniet van je vrije dag dus.

De oerversie van Knockin' on Heaven's Door, niet door Guns N' Roses, maar door de grootmeester Bob Dylan zelf. Welkom bij Omroep Brabant. Dit is Nu al wakker, waar je naar luistert op de vroege donderdagochtend. En we gaan naar Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: online luistert
1: via DAB+,
0: met de app
1: of op FM. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
0: Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant.

0: Colin Furtado en I'm Like a Bird. Het is tijd voor fonkel nieuwe muziek.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: En wat een geweldige plaat is dit, zeg. Goeiedag. Ze komen in juli uit met een heel nieuw album. Vier mannen van, drie boven de 80. De drummer is ook al tegen de 70. The Rolling Stones. En hun nieuwste, In the Stars.

0: Het onmiskenbare geluid van Coldplay en Hurts Like Heaven. Het is zometeen tijd voor het weer, maar ik ga eerst een heel mooi liedje draaien.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Ze is inmiddels weer heel erg druk bezig met haar bandje, Crazip. Dat staat nu op 1, maar solo had ze ook een carrière. En dat begon heel poppy, maar het werd op een gegeven moment bijna luisterliedjesachtig. Hele mooie, goed gemaakte liedjes gewoon. Waar ze natuurlijk heel goed in is, laten we wel wezen. Jacqueline Govaert, de zangeres van Crazip. Ik heb haar solo-materiaal er nog eens bij gepakt om daar een liedje uit te pikken. Ja, dat gaat gewoon over een beetje bladeren door je oude platencollectie en alle herinneringen die daar aanhangen. Luister naar het prachtige Old Records.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
4: Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?

Jacqueline Govaert en Old Records. Het is tijd om eens even naar boven te kijken. Het weer in Brabant, wat gaat dat worden de komende dagen? Maar eerst vandaag, ja, een frisse hemelvaartsdag, hoor. Laten we wel wezen. Het is maar 10 graden vandaag. En het is een beetje wisselvallig. Er kan gewoon een bui vallen met misschien een klein beetje onweer erbij. Dus het houdt niet over. Maar dit is dan ook wel het dipje van de week. We gaan vanaf nu echt alleen maar omhoog. Morgen al 11 graden, ook dan wisselvallig, grijzig. Maar dan gaat het langzaam wat opklaren. Zaterdag en zondag, dan is er nog wel kans op een drupje, maar de temperatuur gaat oplopen naar uiteindelijk 15 graden. En er komt wat meer ruimte voor de zon. En ook volgende week, dan wordt het langzaamaan echt wel een beetje droger. En gaat die temperatuur nog wat verder oplopen. Dus dieptepunt nu en daarna langzaam weer omhoog. Zo, dat voor wat betreft het weer. We gaan richting The Emotions uit de jaren 70. And Best of My Love.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vanuit vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
12: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
11: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
13: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
11: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS Journaal.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Trulies met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Ik
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
19: EuropaKinderhulp.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: al wakker, Maarten Kortlever.

0: Caro Emerald.
1: Nu al wakker. Brabant.
0: Een hele goede morgen op deze hemelvaartsdag. En daarom is er nu al wakker. Geen kei goeie morgen. Maar dat is niet minder lekker wakker worden. Laten we wel wezen. Want ik heb heel veel fijne liedjes om in ieder geval tot 9 uur jou te vermaken. En na 9 uur, ga maar even reclame maken. Na 9 uur zeker blijven luisteren. Want het wordt een hemelse dag op Omroep Brabant. Daar hebben we wel jou voor nodig. Bel en bestel XXL. Straks de hele dag vanaf 9 uur. Jouw liedjes. Vraag maar aan. Verzoekplaatjes. Alom. Vanaf 9 uur is de radio van jou. En daarom straks al een echte bel en bestel klassieker. Ja, die ga ik voor je draaien. En verder, klein tipje van de sluier. Michael Bublé zie ik. Soul Asylum. Magda en de Munnik. En Queen. Om maar even wat te noemen. Gaat helemaal goed komen. Dit uurtje al. Maar na 9. En dan ben je dus nodig. Lekker de radio aanhouden en meedoen met Bel en Bestel XXL. Zometeen Hot Shell Ray, Tonight Tonight. Eerst naar Ultravox. Dit is Dancing with Tears in My Eyes.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

En daarna nooit meer wat van het bandje gehoord. Hot Shell Ray, maar het was wel een leuk liedje. Tonight, Tonight. Dit is een bandje waar we eigenlijk nog steeds wel wat van horen. Een van de beste bands aller tijden. Queen, These Are The Days. Sometimes

0: rest in peace.
1: Benson Boone in the Stars. Het is Hemelvaartsdag, hier en daar een hemels plaatje. Akda en de Munnik en een van de liedjes die geen grote hit werd, maar wel prachtig is. Geen hemelen beloven.

De Noorwegen, de Bauza en Magnetic. En sommigen zeggen dat het misschien wel de zomerhit van het jaar is. En ik ga er wel deels in mee, denk ik. Wat een lekker liedje. Ik moest er in het begin heel even aan wennen, maar dat tinglinglinglingling, ting, ting, ting. Ja, dan wil je toch? Dan wil je toch een cocktail en gewoon lekker warm weer op je bol, zonnebrilletje op en gaan. De Bauza.

0: zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

Met u yet, Michael Bublé. Straks is het Bel en Bestel XXL. De hele dag is de radio van jou. Verzoekplaatjes dus. Jordi start straks, Stef, en daarna dan ben ik er ook nog even. De hele dag. Even een Bel en Bestel klassieker. Dit liedje begon ooit door een aanvraagje. En sindsdien zijn wij er verliefd op bij Omroep Brabant. Uit Frankrijk, Kien V en OTT.

Het begon allemaal in Bel en Bestel, dit liedje, Team V. Wij zijn volgens mij de enige radio in heel Nederland die hem draait. Maar het is zo'n vrolijk liedje. Nou, om alvast in de stemming te komen voor Bel en Bestel XXL straks. Bryan Adams nu en Heaven.

Brian Adams en Heaven op Omroep Brabant. Laatste liedje ga ik nu starten. En daarna is het aan Jordi Graat. Bel en bestel XXL. Straks na 9 uur is de radio volledig van jou. Wat wil je horen? Vraag nu alvast je liedje aan. Dan kan die maar vast binnen zijn. Even een appie sturen. 06-573-282-03. Welk liedje wil jij horen vandaag? Hou de radio aan.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
8: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
7: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
9: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
7: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Hartelijk dank. 9:03. Hele goede morgen. Het is Hemelvaartsdag. En dat betekent dat we Bel en Bestel XXL hebben. 9 uur aan een stuk. We gaan wij door met alleen maar verzoekjes. Verzoekjes van jou. En het is heel simpel. Maarten heeft het tegen mij al gezegd net. Er komt waarschijnlijk van alles binnen waar je je hart aan op kan halen. Dus ik laat me enorm verrassen door jullie. Wat zou je willen horen? 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En dan vraag maar iets aan. Mag van alles zijn. Het mag een mooie classic zijn. Het mag een liedje van nu zijn. Het mag iets Nederlandstalig zijn. Een plaatje waar wij misschien nog nooit van gehoord hebben. Vind ik ook altijd leuk om muziek te ontdekken. Kortom, het is helemaal aan jou. Wij gaan zo meteen starten met iemand die ik hopelijk heel blij ga maken. Want bel en bestel mag natuurlijk in mijn ogen wel een beetje dansend beginnen. Wel een beetje dat je denkt, lekker, ik heb er zin in. Dus zometeen als eerste Barry White.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
19: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
20: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
21: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
22: Woonboulevard Os. Kom ook op tweede Pinksterdag woonshoppen in Os.
23: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
24: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
23: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
25: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Bel en Bestel XXL. Jordi Graat.

0: speciaal gedraaid voor Ricky. En die wilde even beginnen met een lekker dansnummertje op deze Hemelvaartsdag.
1: Omroep Brabant Radio is helemaal van jou.
2: Jij bepaalt wat wij draaien. Dit is Bel en Bestel XXL.
1: Met nu Jordi Graat.
0: Ja, hele goedemorgen. Of mag ik ook gewoon zeggen op deze Hemelvaartsdag. Kijk, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze Hemelvaartsdag. Ja, het weer houdt niet over vandaag. Ik weet het, misschien had je allerlei leuke plannen om lekker erop uit te gaan. Maar we gaan vooral heel veel buien zien vandaag. En er is zelfs een kleine kans op onweer en hagel. Ja. Gelukkig heb je één geluk. Wij zijn er de hele dag voor je. Ja, straks nog Stef. Maarten komt dus ook straks nog terug. Die is heel eventjes naar huis. Die gaat een ontbijtje doen. Even nog lekker een uurtje op bed liggen. En dan komt hij in de middag weer terug om de dag af te sluiten met Bel en Bestel XXL. En het recept is eigenlijk heel simpel. Jij mag bepalen wat ik voor je ga draaien. Dus laat maar weten. Wat vind je echt leuk om zo meteen te horen? En dat mag dus van alles zijn. Het enige wat je hoeft te doen is een appje sturen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En ik laat het echt helemaal aan jullie. Ik ga proberen zoveel mogelijk te draaien. En dan hoop ik dat je in ieder geval de ochtend lekker doorkomt. Samen met mij, met Bel en Bestel XXL. Deze werd aangevraagd door Henk. En het mooie is, het is een wat onbekender liedje van Anouk. Maar wel echt ontzettend leuk om weer eens te horen. Het gaat over Dominique.

Madness, My Girl. Speciaal voor Luke met OE. Die van mij heet OU. Met O is met OU. Er komen zoveel leuke dingen binnen. Ik ben ze allemaal aan het verzamelen. En dan pik ik zo iedere keer leuke liedjes eruit. En dan ga ik hopelijk heel veel voor jullie draaien. Sowieso tussen 9 en 12. En wat misschien ook wel leuk is, als je dan toch iets aanvraagt via 06-573-28203. Dan is het ook altijd top als je misschien even erbij zet wat je aan het doen bent op deze regenachtige hemelvaartsdag. Vind ik dan ook leuk om te weten. Ik bedoel, jullie weten, ik zit hier in de studio. Maar ben je aan het klussen? Ben je misschien onderweg naar familie? Misschien sta je op de camping. Zijn toch mensen die het aan hebben gedurfd om dit weekend met de sleurhut ergens naartoe te gaan? Waarvoor heel veel respect. Laat dat dan ook even weten. De volgende is voor Martijn. En die wilde een hitje horen wat op dit moment echt zeker in de kroegen en qua Nederlandstalig helemaal losgaat. Robert van Hemert en Donnie.

0: van Weerplaza. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, veel regen. Heel veel regen. Gisteravond al, maar ik ben bang dat het vandaag ook een klein beetje doorgaat op deze Hemelvaartsdag.
1: Ja, klopt. Er zijn al buien in Brabant, vooral in het westen momenteel. Maar de hele provincie krijgt er vandaag mee te maken. Ja, heel af en toe tussendoor wat zon, maar voornamelijk buien. Er kan ook nog een klap onweer bij zitten. Ja, en het is echt wel koud voor Hemelvaart. Een maximumtemperatuur van 1 graad of 11. Ja, dat is echt wel aan de lage kant.
0: Ja, en het gaat de hele dag een beetje zo door, helaas. Zeg ik
1: ja, eigenlijk in de avond wordt het droger. Als eerst in het westen van de provincie. Eigenlijk eind van de middag, begin van de avond. De zon gaat pas om 9:30 onder. Dus dat betekent dat vanavond de zon nog wel een tijdje schijnt. Dan is het 1 graad of 8 als de zon ondergaat. Het wordt nog best een frisse nacht. Temperaturen maar net boven het vriespunt.
0: En hoe kunnen we een beetje het weekend gaan zien? Zit daar wel een beetje stijging in? Of zeg jij van, nou, hou de paraplu maar in de auto, want het wordt een ellende.
1: De paraplu is nog wel nodig, maar er zit wel een stijgende lijn in qua temperatuur. Morgen nog niet. Morgen opnieuw 1 graad of 11 met een frisse wind en flink wat buien. Zondag en zaterdag, dus de gewone weekenddagen. Het is natuurlijk een hemelvaartsweekend van 4 dagen. Maar de gewone weekenddagen zijn er wel minder buien en schijnt de zon vaker. De temperatuur gaat wat omhoog. Zaterdag denk ik 1 graad of 14. Zondag 15 of 16. En in de nieuwe week gaat de temperatuur verder omhoog. Ook dan wel een paar buien, zeker op maandag. Maar later in de week toch heel veel zonneschijn. Nou, vanaf dinsdag kunnen we een temperatuur verwachten van wel 20 graden. Dus de temperatuur gaat gewoon omhoog.
0: We zijn bijna weer op het niveau waar we moeten zitten, denk ik. Voor mij.
1: 17 is ongeveer het niveau waar we moeten zitten. Dus dat is begin volgende week. En daar gaan we zelfs wat overheen.
0: Nou, dat is top. Johnny, fijne dag, hè?
1: Dankjewel.
0: Ik kreeg een appje van Floris. Die zegt, ik zit met mijn vader in de auto voor Hemelvaartsdag. En die willen toch een mooie classic horen. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Neil Diamond. Die gaan we met veel plezier draaien, Floris. En ook natuurlijk voor je vader.

Gotta listen.

Speciaal voor René. Die staat inderdaad op de camping in het oosten van Nederland. En dan lekker onder Brabant aan. Dat is sowieso leuk. Of je nou onderweg bent, op de camping staat of wat dan ook. Bel en bestel XXL de hele dag hier op Hemelvaartsdag. En je mag dus wat aanvragen als je wil via 06-573-28203. En de volgende, die is voor Carmen. Want die vraagt namelijk een Franstalig liedje aan. Een liedje wat je

Rob de Dijs en Jan Klaassen was trompetter. En het is echt leuk om te zien wat er allemaal binnenkomt. Dat is echt, Maarten had me er al op voorbereid. Die zei gisteren al tegen mij, let maar op, op het moment dat om 9:00 bel en bestel gaat beginnen, dan komt er van alles binnen. Nou, en er is geen woord aan gelogen, want het is echt kiezen wat er, wat er binnenkomt. En echt ook leuke dingen. Ook dingen dat ik dacht, och ja, dat is echt lang geleden dat ik die ooit gedraaid heb. Of überhaupt dat ik die gedraaid heb. Dus dat blijft dat ook vooral doen. Veel mensen zijn onderweg op de camping. Er worden boodschappen ingeslagen. Mensen die de laatste dingen inpakken om een weekend weg te gaan. En anderen zijn gewoon aan het werk. En zo komen wij de dag wel door met elkaar, denk ik. Als je denkt van, nou, ik wil wel iets horen tijdens Bel en Bestel XXL. Ik zeg er meteen even bij. Er is ondertussen nu al een soort van muzikale wachtrij ontstaan. Dat moet ik wel eerlijk in zijn. Maar ik ga proberen zoveel mogelijk te draaien. Sowieso tot 12 uur. En na 12 uur gaat Stef door met alle verzoekjes die binnenkomen. Maar denk je nou, hier heb ik wel veel zin in. Dan laat dat even weten via 06-573-28203. En Astrid die kwam met een plaat en die was echt meteen om 8:55... zat hij in de app nog tijdens het nieuws. En toen dacht ik, oh, als ik enigszins de kans krijg om die er even tussen te vroeten, dan doe ik dat. Dus echt een, in mijn ogen, als ik heel eerlijk ben, en je hoeft het niet met me eens te zijn, daar zeg ik er duidelijk bij, maar in mijn ogen echt een ondergewaardeerd liedje. Ik schaar dit namelijk, als we het hebben over de band, echt in bijna dezelfde waardering als Africa. Ik heb het over Toto. En Astrid wilde deze horen. En Astrid, dankjewel alvast voor de brede glimlach op mijn gezicht dat je deze hebt aangevraagd. Dit is Mushanga op Omroep Brabant. Bel en bestel XXL.

Monique vroeg deze heerlijke plaat aan van Pink. En Pink ken je misschien natuurlijk van So What en Raise Your Glass en lekker dat springwerk. Maar deze heeft natuurlijk ook een prachtige status behaald in heel veel hitlijsten. En dus vele harten veroverd. Monique, speciaal voor jou. Wij gaan verder voor Harriet. Dit is Shy Coltrane.

Shy Coltrane. Kan niet anders dat Harriet heeft meegedanst. En ondertussen, terwijl ik deze afkondig, gaat het zonnetje schijnen, jongens. Nou, we hebben er even op moeten wachten, maar goed. Wij gaan

0: nieuws over Omroep Brabant, check je via de website en app. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
9: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
12: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
13: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
14: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
15: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
16: zit in Wil, Reuzel en Riethoven.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Houden we daar maar aan vast. Terwijl ik net inderdaad bij Chef Special lekker het zonnetje zag schijnen en dacht, nou, als we dit even vasthouden voor de rest van de dag, dan komt dat vast helemaal goed. Van harte welkom. Dit is Bel en Bestel XXL. Ik ben er tot 12 uur sowieso. En daarna gaat het nog de hele dag door met Stef en Maarten. En je kan lekker verzoekjes aanvragen. Dingen die je vandaag wil horen. En mensen zijn echt op deze dag van alles aan het doen. De ene zit lekker in de voortent op de camping. De andere is onderweg naar familie en vrienden. Sommigen zijn de koffer aan het inpakken om op vakantie te gaan. Anderen zijn aan het poetsen. Mensen zijn druk aan het werk. Eigenlijk is heel Brabant en ook daarbuiten, ja, zijn mensen lekker bezig. En wat is dan leuker om misschien wel daar jouw plaatje gedraaid te krijgen. Nou, wat je daarvoor moet doen is even de telefoon pakken en appen naar 06-573-28203. En wij starten zometeen met een aanvraagje van Nieke. En die heeft iets aangevraagd van Tina Turner. En welke dat is, daarvoor moet je blijven luisteren. Zometeen hoor je het.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
22: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
21: En voor de aangepaste fiets van Maria.
23: En zo kan ik er weer op uit.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
20: Medipoint.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Medipoint.
21: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
26: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
27: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
28: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
29: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
28: Voor pallets van 100 kilo?
29: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
30: Tijd voor gesponsorde vacatures.
27: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
31: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
32: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
33: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
34: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
33: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
1: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
2: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
1: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenu.
3: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Is Omroep Brabant. Met nu
6: Bel en Bestel XXL. Jordi Graat.

0: Tina Turner, Simply the Best.
1: Omroep Brabant Radio is helemaal van jou.
2: Jij bepaalt wat wij draaien.
3: Dit is Bel en Bestel XXL.
1: Met nu Jordi Graat.
0: Yes, hele goede morgen. 11 minuten over 10 op deze hemelvaartsdag. We zijn er de hele dag met Bel en Bestel XXL. Ik ben er tot 12 uur, tussen 12 en 3 Stef. En daarna tussen 3 en 6 onze eigen Maarten nog. Die sluit dan weer de dag af. Komt ongelooflijk veel binnen. Echt leuk om te zien. Ook allerlei soorten liedjes. Van 70's tot en met nu. Van Nederlandstalig tot Franstalig. En eigenlijk ook alles wat er tussenin zit. Er is op dit moment ook geen genre wat ik mis. Dus dat is ook wel leuk. Dan hebben we inderdaad ook wat te kiezen. En ik probeer zoveel mogelijk te draaien voor jullie allemaal. Mocht je op dit moment ergens lekker aan het werk zijn. Misschien een dagje niks hebben. Op de camping zitten. Wat dan ook. Er zijn allerlei redenen waarom je nu Omroep Brabant aan hebt staan. En je denkt, nou, vind ik wel leuk om die even te horen. Dan is er een kans dat ik die straks voor je ga draaien. Daar moet je wel even een appje voor sturen. 06-573-28203. Dus gewoon even naar de Omroep Brabant app een berichtje sturen met wat je graag zou willen horen. En wat ik al zei, laat dan ook even weten waar vandaan je luistert. Vind ik ook altijd leuk om te weten. Mensen zijn druk bezig, weet je wel. Of mensen hebben net het ontbijtje achter de kiezen. Dat is dan helemaal top. Dus laat dat vooral even weten. Superleuk. Wij gaan Maria Engelen blij maken. Want die plaat ga ik nu draaien. En dat is niet alleen voor haar, maar ook voor de lieve moedertje. Want die is vandaag jarig. En ik denk, als ze dit horen, dat ze op dit moment spontaan de Polonaise inzetten. Ondertussen meerdere keren aangevraagd deze ochtend. Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder.

Billy Bremner en Loud Music and Cars. En het leuke daarvan is... is dat het ook echt zo is. Want wij kregen een berichtje van Marco... en die heeft er een mooie foto bij gedaan. En die is de zomerbanden aan het monteren. Ik weet niet hoe ver je bent, Marco. Ik zie nu een fotootje van in ieder geval één band die eraf ligt. En hoeveel je er nog moet. Maar ik denk niet dat hij in 3 minuten meteen helemaal gelukt is. Daarvoor moet je denk ik nog gewoon even lekker een paar uurtjes blijven luisteren. En dan staan ze daar, die zomerbandjes zitten daar strak op. En dan komt daar vast helemaal goed. Wij gaan ondertussen naar iemand die heeft wat aangevraagd in Sprangkapelle. En zijn naam is Jorrit Klerks. Die is denk ik gewoon lekker aan het werk. Nou, Jorrit, we kunnen elkaar de hand geven. Maar volgens mij vinden we dat helemaal niet erg. Want met alle mooie muziek die we nog gaan draaien, vliegt de dag voorbij. En hij vroeg deze aan van Celine Dion.

Hij was afgelopen week nog bij mij in de ochtendshow. Django Wagner en Kali. En het leuke is van Kali, en dat zei die laatste ook bij een aantal interviews, dat Kali tijdloos is. En daar ben ik het ook wel mee eens. En hij wordt veel door jullie aangevraagd, dus daarom met veel liefde voor jullie gedraaid. En over liefde gesproken. Ik krijg zo'n lief appje binnen. En dan kijk ik naar de foto op WhatsApp en dan denk ik, ja, die twee die houden van elkaar. Dan heb ik het over een appje van Cor en Tini. Die appen hier naar Bel en Bestel XXL. En die zeggen, hoi Jordi, wij zijn vandaag 59 jaar samen en precies 160 jaar.

En die willen even terug naar toen. In de tijd dat ze elkaar voor het eerst zagen in de dancing. Waarschijnlijk kom met een biertje in de hand, kijkend naar Tini. En die dacht, die vrouw, die moet ik nooit meer laten gaan. En samen vragen ze een liedje aan van Roy Orbison. Ja, en dan kom ik toch bij deze uit. Toch een ode, hè? Eerlijk is eerlijk. Omroep Brabant op deze Hemelvaartsdag. Pretty Woman.

Nou, als dat geen liefde is, dan weet ik het ook niet meer, hè. Roy Orbison en Pretty Woman. 11:30 alweer. De rest naar Bel en Bestel XXL deze hemelvaartsdag. Want we gaan wel even naar het weer. Verloopt eigenlijk voor een groot deel. Ja, ik kan er niks aan doen, jongens. Vooral veel buien in de provincie. Met zelfs kans op onweer en hagel. Richting het einde van de middag dan wordt het wat droger en gaat de zon doorbreken. Maar we gaan het niet hoger krijgen qua temperatuur dan een graadje of 12. Het spijt mij oprecht. Ik had er echt heel veel van willen maken. Oh, maar ja, het is even niet anders. Het is zeker tot het eind van de week. Je hoorde toen straks bij Weerplaza. Is het echt even een beetje doorbikkelen. En daarna zo rond de dinsdag. Dan gaan we weer temperaturen aantikken van de 20 graden. Qua verkeer, ja natuurlijk. Het is helemaal vastdag. Veel mensen zijn vrij. En dat betekent dat er geen files staan. Ik heb zin om een tandje bij te schakelen. En ik hoop jij ook. Zet de radio iets harder. Gaan we het verzoekje draaien van Danielle.

0: Chiquitita. En ik kan je vertellen, ik woon in Veldhoven in het dorp. En als daar kermis is of er is wat anders te vieren, dan hebben wij regelmatig wat te vieren. Of anders zorgen we wel dat we iets te vieren hebben. Dan weet ik gewoon, als ik als DJ moet draaien op een feest of op de kermis of wat dan ook, dan weet ik gewoon, als ik deze erin knal van ABBA, dan gaat de hele tent gaat uit zijn dak. En even voor de duidelijkheid, wij weten maar al te goed, ook in Veldhoven, dat er niet meer gerookt mag worden in de kroeg en zo. Maar heel veel kroegeigenaren, heel veel kasteleins, die hebben speciaal voor dit nummer de asbakken van vroeger hebben ze bewaard. Want dan worden er denk ik 80 asbakken uitgedeeld. En dan gaat iedereen zo met die asbakken tegen elkaar staan zwaaien. Ze zeggen, kom vooral eens een keer kijken. En zo zijn we weer een paar minuten verder met Bel en Bestel. Deze is speciaal, of in ieder geval ABBA werd speciaal gedraaid voor Erik, Miranda en Judith. En mocht jij nou ook iets aan willen vragen, dan mag dat. Via 06-573-28203. En dan heb je zomaar kans dat jouw plaat voorbij komt. Dus wat wil je horen? Hier buiten bij de studio in zon is er in ieder geval een zonnetje. Ik hoop dat dat bij jou ook is. Of ja, ik zie de wolken met een flinke vaart voorbij drijven. Dat dadelijk het zonnetje in ieder geval weer komt. En dat je dan denkt, nou, dat geeft mij wel inspiratie voor een liedje. En dat mag dus van alles zijn. Maar vraag vooral wat aan. Vind ik keileuk. En laat dan ook even weten waar vandaan je luistert of wat je aan het doen bent. Dat mag dan dus naar 06-573-28203. Goedemorgen. Samen met mijn dochter gezellig kaartjes aan het maken. Wij houden van Duitse muziek, dus iets van Helene Fischer zou ons nog meer een boost geven in onze fijne hobbydag. Groetjes uit Limburg. Van Bianca en Ilona. Nou, kan ik natuurlijk heel makkelijk natuurlijk, ademloos door die nacht gaan draaien. Maar Bianca en Ilona, ik wil jullie, en misschien kennen jullie hem al, dan heb ik niks gezegd. En anders vertel ik het ook tegen de rest van de luisteraars met veel plezier. Maar Helene Fischer staat natuurlijk ook bekend om de gigantische liveshows die ze geeft op tv. En dan gebeurt er altijd wel wat met gastartiesten, met bands, dat soort dingen allemaal. En nu is er echt in mijn ogen een waanzinnige versie die zij heeft opgenomen samen met Tom Jones. Je hoort het publiek. En die wil ik graag eventjes draaien. Bij deze. Sexbom.
1: Spy on me, baby. You satellite.

0: lekker vraag door, Sabine. Jan Smit, zolang je bij me bent.
1: En dan nu een bel- en bestel terughaalactie.
0: Ik wil dadelijk na 11 uur starten met een bel- en bestel terughaalactie. En voor de mensen die normaal op vrijdag luisteren, die weten natuurlijk, oh, dat is kat in bakkie. Voor de mensen die denken, oh ja, wat was dat ook alweer? Ik help je graag even het geheugen op te frissen. De bel- en bestel terughaalactie is eigenlijk een plaat met een herinnering. Dus je gaat even een herinnering terughalen en welke plaat hoort daarbij? En dat mag iets zijn van afgelopen jaar. Dat mag iets zijn wat bijvoorbeeld een week geleden is gebeurd. Maar het mag ook zijn dat je bijvoorbeeld 40 jaar geleden dacht, och, die plaat, oh, daar heb ik op gedanst in de disco. Daar kwam ik de liefde van mijn leven tegen. Zou je die nog eens een keer willen draaien? Dus zometeen starten we na 11 uur met de zogenaamde bel- en bestel terughaalactie. Even in die grijze massa, even een beetje nadenken. Wat is nou voor jou een herinnering waar een plaat bij zat waarvan je denkt, dat vind ik nou leuk. Die wil ik nog wel eens horen. Laat het even weten via 06-573-28203. Je hebt er ook even de tijd voor. Ik geef je ook even de tijd tot 11 uur om daarover na te denken. Dat je rustig even wat kan appen. En doe dan ook meteen even de herinnering erbij. Dus even de herinnering en iets wat je zou willen horen. Even terug in de tijd. En dan ga ik er daar eentje uitkiezen. En dan starten we daarmee na 11 uur. 06-573-28203. Wat is voor jou nou echt zo'n herinnering met een plaat die daarbij hoort waarvan je denkt, dat zou ik nou tof vinden op Hemelvaartsdag om die dadelijk op de radio te horen. Laat het weten via 06-573-28203. Gaan wij langzaamaan richting de klok van 11. Dan gaan we naar deze, Hélène. En die draaien we speciaal voor Yvonne.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
9: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
12: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
13: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
12: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
13: Koppens biedt veel meer.
12: Kom langs in Volkel.
13: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
11: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu. Voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
16: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee, omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet, omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hartelijk dank. Het is 11:02. Een hele goede morgen. We hebben helaas, zeg ik erbij, echt helaas, wel wat meldingen op de weg ondertussen. En ook een paar flinke meldingen. Dus hou er even rekening mee als je de weg op gaat. We beginnen bij de A27, Breda richting Utrecht. Tussen industriegebied Avelingen en Lexmond. 6 kilometer, 3 kwartier vertraging in verband met een kapotte auto. 2 rijstroken zijn daar dicht. Dan de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen Bestermoegestel, 4 kilometer, 1 kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. En dan de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Bavel en Knoop het Galder. 6 kilometer en ook 10 minuten extra, helaas. Maar goed, als je dan toch in de auto zit, dan mag je ondertussen ook wel wat aanvragen om het leed een beetje te verzachten. Sowieso mag je iets aanvragen, of je nou wel of niet in de auto zit. En dat mag door even een appje te sturen naar 06-573-28203. Ik had het net over een bel- en bestel terughaalactie. Daar kwamen heel veel leuke liedjes op. En eentje ga ik er zo meteen draaien. Welke dat is, blijf luisteren.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
21: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan. Met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
23: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
24: Mensenrelatie, Radboud Visser.
25: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
24: Jazeker.
26: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
28: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
29: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
30: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
29: 20% korting?
30: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
28: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
1: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.

0: locatie in onze winkels. Of op Lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Bel en Bestel XXL. Jordi Graat.
3: Yes, een hele goede morgen. En zoals ik net al zei, we starten met een bel- en bestel terughaalactie. Die is speciaal voor Leo. Mijn herinnering aan de kermis op het Frans Leerplein in Eindhoven. 13 jaar jong en voor het eerst in de botsauto's. En daar kwam deze voorbij van Luis Fernandez.
1: En dan nu een bel- en bestel terughaalactie.

0: Luisa Fernandez en Lay Love on You in de terughaalactie van Bel en Bestel XXL.
1: Omroep-Brabant Radio is helemaal van jou.
2: Jij bepaalt wat wij draaien. Dit is Bel en Bestel XXL.
1: Met nu
2: Jordi Graat.
0: Ja, ik mag hier nog een uur op de winkel passen, want we gaan sowieso tot een uurtje of zes straks door. Met na 12 uur Stef en daarna Maarten. Die sluit de Hemelvaartsdag weer af met Bel en Bestel XXL. Heel veel leuke verzoekjes komen binnen. Die zetten wij allemaal netjes op de lijst. Echt waar, we maken een hele mooie lijst. We hebben hier een prachtig documentje. En alles wordt met naam en toenaam erbij gezet. Eventueel een reden nog, zodat we helemaal goed geïnformeerd zijn als we jouw plaat gaan draaien. Maar ik zeg altijd, en dat vinden Maarten en Stef ook altijd, er moet altijd de mogelijkheid zijn om nog wat aan te vragen. Dus dat mag de hele dag tot 6 uur vanavond. Mocht je iets willen horen, dan mag je dat nu laten weten via de app. Mag van alles zijn. Doe dat dan via de app, hè. Dat is makkelijkste. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Mensen zijn onderweg, mensen zitten op de camping, mensen zijn aan het werk, mensen zijn aan het klussen, mensen zijn het huis op aan het ruimen. Mensen zijn de koffers aan het pakken, zijn ook mensen die een lang weekend weggaan. Allerlei redenen om lekker Omroep-Brabant te luisteren. En dat maakt Bel en Bestel ook zo leuk. Want ja, dan heb je dus kans dat je nu, terwijl je lekker een dagje misschien aan niks bent of heel druk aan het werk, dat dus nu de mogelijkheid is dat wij dingen voor jullie draaien. Normaal luisteren jullie naar muziek die wij jullie voorschotelen, maar nu keren wij de boel compleet om en is de playlist in handen van jullie. Wij beginnen hier altijd met een heel leeg lijstje met alleen maar puntjes en die gaan we dan langzaam vullen met liedjes. En er hoort misschien jouw liedje ook wel bij. Dus laat het weten als je wat wil horen. Nu even appen naar de studio 06-573-28203. Dan komt dat misschien wel helemaal goed. En zo wordt er ook veel nieuwe muziek aangevraagd. Deze wordt aangevraagd door Anja. Die wilde graag René Vroeger horen. En Waylon. Hun allernieuwste samen is Hoe de Liefde Gaat.

0: En die is aangevraagd door Therese. Die zegt, wij zitten met mijn ouders in de auto op weg naar de camping. En ja, ze gaan lekker 2 weekjes in een huisje. En Therese die gaat met het gezin met de caravan. En ja, die zijn helemaal aan het genieten van B.B. King. Nou, dat hebben we met heel veel plezier voor jullie gedraaid. I just want to make love to you van B.B. King. En maak er sowieso een mooi weekendje van, hè. Echt.
1: En dan nu een bel- en bestel terughaalactie.
0: Ja, ik heb voor de klok van 11 heb ik gezegd van als jullie een mooi liedje hebben met een herinnering, dan mogen jullie dat doorsturen. Nou, daar kwam echt heel veel moois uit. Daar kwam ook echt liedjes dat ik dacht, oh ja, ik snap het ook waarom je deze aanvraagt. Ik heb er natuurlijk al eentje gedaan van Luisa Fernandez. Maar er was er eentje en die wil ik eigenlijk ook nog even draaien. Want dat vind ik, ja, dat vind ik. Ik vind alleen al de reden waarom deze aangevraagd is en het hele verhaal erachter vind ik sowieso al heel mooi. Hij komt namelijk, dit berichtje komt van Jol. En die zegt het volgende. Mijn vriend Nico mocht met ons gezin mee op vakantie naar Oostenrijk. Hij moest met de trein, want in de auto was geen plaats meer. We waren dolverliefd, 17 jaar. Toen de vakantie erop zat en hij met de trein terug moest, stonden we daar op het perron afscheid te nemen. En werd Let's Just Kiss and Say Goodbye gedraaid. De liefde is helaas niet gebleven, maar als ik dit nummer hoor, word ik helemaal teruggebracht naar dat heerlijke moment. Jol, ik zou zeggen, sluit je ogen. Denk aan de trein die daar op perron 2 staat. En aan dit liedje.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Deze is voor Fleur. Billie Eilish vroeg ze aan hier in Bel en Bestel XXL. En heb je nou ook iets wat je wil horen hier op de radio, dan mag je altijd een appje sturen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat vooral iets van je horen. Je mag echt van alles aanvragen. En het is ook weer om lekker thuis te rommelen of lekker even niks te doen. Of misschien ben je op je werk en denk je, nou, dit kan mij wel weer een beetje een boost geven voor de rest van de dag. Dan laat het weten. Gewoon even appen. Wij noteren het allemaal. En we gaan zoveel mogelijk van jullie verzoekjes draaien. Want het is de hele dag tot 6 uur vanavond. Bel en bestel XXL. Dus wil je wat horen? Pak de telefoon en stuur maar een appie naar 06-573-28203. Het is exact 11:30. Het Omroep-Brabant verkeer, helaas wel wat meldingen. De grote files die ik een half uur geleden noemde, die zijn ondertussen ook alweer een heel stuk verdwenen. Of in ieder geval qua reistijd weer helemaal terug. Na een paar minuutjes, we beginnen op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht, 8 kilometer, 6 minuten extra. Dan de A16 Belgische grens richting Breda, tussen de Belgische grens en knooppunt Galder, 3 kilometer en 10 minuten extra. En dan de A27 Breda richting Utrecht, tussen industriegebied Avelingen en Lexmond, 8 kilometer en bijna een kwartier vertraging. Dan het weer. Deze hemelvaartsdag, ja, die gaat helaas, zeg ik erbij, voor een groot deel vooral buiig verlopen. Heel veel buien trekken de provincie over. En daar is ook nog kans op hagel en onweer. Richting het einde van de middag komt er vanuit het noordwesten een opklaring. Dan zien we af en toe wat vaker de zon. Maar echt warm wordt het niet, hooguit een graadje of 12. Dat gaat komend weekend ook nog een beetje zo voortzetten. Morgen een graad of 12, zaterdag een graad of 14. En pas vanaf maandag, dan gaat de temperatuur weer stijgen, zo heel langzaam aan richting de 20 graden. Heel veel mensen die vragen ook zonnige muziek aan. En dat kan ik me helemaal voorstellen. Heel veel mensen willen graag iets horen van de Gypsy Kings. Omroep Brabant. Penso con sueño para

Even eerlijk. Wie heeft dit eventjes, toen het net echt de uithaal was, heeft het echt even meegezongen? Even, weet je, dat maakt niet uit, want dat is juist leuk. Maar ik zit dan toch weer kassen. Dan zit je toch in de studio hier een beetje mee te blaren. Fijn om deze weer even een keer te horen. Ondertussen, ik neem jullie even mee. Aangevraagd door Marjolein, door Eefje, door Melvin, door Max, door Karel, door Maggie, door Barry, door Daan, door Jan, door Lisanne en door Sander. En dan denk ik dat we een heel eind te zijn, de afgelopen anderhalf uur. Is er een liedje aangevraagd en ja, dat is toch wel, denk ik, de zomerhit van 2026 aan het worden. Ook toevallig gisteren hier bij mij in de uitzending. Die is alleen maar aan het genieten, die jongen. En dat gunnen we hem van harte. Het is namelijk Justin de Wild. En de mensen die ik net noemde, hebben zijn nieuwe zomerhit aangevraagd. Namelijk Cheerio.

Deze heb ik dan weer gedraaid voor Ellie, de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En deze komt van Leon, van het appje van Leon, Sabrina uit de jaren 80 en Boys, Boys, Boys.

Summer, speciaal voor Danielle. Zometeen na 12 uur gaat Stef verder met 3 uur lang bel en bestel. En tussen 3 en 6 is Maarten er nog. En alle liedjes die zijn aangevraagd, die staan uiteraard op het lijstje. En vraag vooral ook nog extra dingen aan, hè? Want hoe meer, hoe beter. Hoe voller het lijstje, hoe beter. Dus laat me weten wat Stef voor je kan draaien na 12 via 06-573-28203. Wij gaan eruit met een paar zonnige gitaren. Vaya con Dios. Fijne dag. Bye bye.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Nu bij Dirk, Müller Milk, 79 cent. Geen geld, toch?
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, sparen en beleggen, slim geregeld.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
8: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
9: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
10: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
11: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
12: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
9: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
13: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
15: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt, uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag op deze hemelvaartsdag. Bel en bestel XXL met nog 3 kleine vertragingen, zag ik in Brabant. Eentje op de A2, dat is Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Leende heb je 10 minuten vertraging. De A4 Rotterdam richting Antwerpen, een beetje randje Brabant is dat, hè. Tussen afrit Tolen en Hogerheide heb je een kwartiertje vertraging. En natuurlijk richting de outlet in Roermond. Dat is München-Gladbach richting Roermond dus. Tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 zit je ook op dik 10 minuten. Maar hey, het is helemaal vastdag. Het is middag. Mensen worden wakker. Mensen gaan op reis. Dus waarschijnlijk worden die vertragingen in die hoeken nog wel wat hoger. Dus ik zou gewoon willen zeggen, weet je, zet lekker de radio aan. Is nog veel lekkerder. Hoef je niet allemaal in die files te staan. En dan kun je ook nog eens aanvragen waar je zin in hebt. Want de app staat wagenwijd open. Hè? 06-573-28203. Daar mag je naartoe appen. En zometeen is het verzoekje van Monique aan de beurt.
19: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
20: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
21: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
23: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
24: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
25: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
24: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
26: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
27: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
28: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijtematen.
29: Pijnenburg Schoenen, ben je dag loopt goed.
28: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
30: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten.
1: Vitipro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
1: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorle geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
14: Ja, ook bij De Jong in Goorle.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Bel en Bestel XXL Stefan Duinhoven.

0: Nou, die vraag hoef je vandaag niet te stellen, hè? Have you ever seen rain, zeg ik, terwijl hier op de ramen de regen tegenaan spat.
1: Omroep Brabant Radio is helemaal van jou.
2: Jij bepaalt wat wij draaien.
3: Dit is Bel en Bestel XXL.
1: Met nu
3: Stef van Duinhoven.
0: Ja, hallo dan, daar ben ik. En terwijl ik het al zei, de regen spat hier op de ramen. Het is niet al te best qua weer vandaag, hè, op deze hemelvaartsdag. Dus lekker binnen blijven zitten, de radio aan en lekker dingen aanvragen. Dat deed ook Monique, want we begonnen met Cheryl Cole. En daarna nog Lianne, die wilde graag een CCR. Have you ever seen the rain op deze heerlijke, ik zei het al, hemelvaartsdag. Waarbij jij tot 6 uur nog de baas bent van de radio, hè. Dus als je zoiets hebt van, ik word toch nooit uitgekozen. Doe eens gewoon een gokje, even een appje sturen via 06-573-28203. En dat mag gewoon, hè, want alles komt binnen, we schrijven alles op. Het is wel zo, we doen ons best om zoveel mogelijk te draaien. Want alles wat er binnenkomt, we kunnen nooit alles draaien. Maar we kunnen wel gewoon iets samenstellen waar, als het goed is, iedereen wel een beetje van geniet. Of je het nou aangevraagd hebt of niet. Dus je kunt gewoon een gokje wagen via de bekende app. En dat deed ook Floris. En die wilde graag richting Michael Jackson. En nou ja, dan hoor ik je denken, welke dan? Hij koos in dit geval voor Human Nature.

0: lekker hè. Journey. En Don't Stop Believin' op Omroep Brabant.
1: Bel en bestel XXL. XXL.
0: Zo is dat, aangevraagd door, even kijken, Jorrit en daarvoor nog Karin. Nou, dan hebben die ook weer een klein beetje afgewerkt. Niet de personen, hè? De muziek, hè? Nee, oh zo ben ik niet, hè? Nee. Het is hemelvaartsdag. Lekker, fijn dat je lekker de radio aan hebt staan. Een heerlijke dag is het en dan hoor ik je denken, nou ja, wat nou heerlijke dag. Het is slecht weer, het regent. Ja, dat klopt. Maar we hoeven niet te werken vandaag, althans de meeste van ons. Niks moet, alles mag. Een beetje zo'n dag is het wel. En je bent ook nog eens de baas van de radio. Want je mag aanvragen waar je maar zin in hebt. Dus dat zou ik ook zeker doen. En dat heeft ook Priscilla gedaan.
2: Bel en bestel, terugbelservice.
0: En heel af en toe dan is het gewoon een beetje service van de zaak om even te laten weten dat er een nummer aan zit te komen. Dus dat ga ik maar eens even doen.
3: Hallo.
0: Priscilla, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat ben je aan het doen vandaag?
3: Ik ben naar jullie aan het luisteren.
0: Kijk, dat moeten we hebben. En ik denk, ik bel je heel even op, Priscilla, om te zeggen. Want je had om 9 uur vanochtend al geappt dat jij graag Santana wilde horen.
3: Ja, dat
0: en
3: klopt.
0: Soms dan moet je heel even wachten op je verzoekje. Dat blijkt dan weer. Maar 3,5 uur later, we gaan hem draaien, Priscilla.
3: Is goed, dankjewel.
0: Komt-ie aan, hè?

is toch lekker, hè? Oh, ik wil hem even helemaal uit laten lopen, want dit is gewoon totaal instrumentaal en heerlijk. Santana en Europe, aangevraagd door Priscilla. Dat kan ook gewoon, hè, op de Hemelvaartsdag. Wat zou je willen horen? Geef het even door. Dan gaan we in ieder geval ons best doen om daarvan zoveel mogelijk te draaien. Dan kijken we even naar de Brabantse wegen met een aantal vertragingen, maar niet al te groot, hoor. Op de A2 eentje Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen heb je ongeveer 20 minuten vertraging. De A4 aan de rand van Brabant, Rotterdam richting Antwerpen tussen Afrit Tolen en knooppunt Markizaat heb je 10 minuten vertraging. En München-Gladbach, oftewel ga je nog naar de Roermond Outlet, dan hou daar rekening mee dat je daar flink wat vertraging hebt. En qua weer is het vandaag niet al te best. Er zijn wel wat opklaringen af en toe waar de zon zich heel even laat zien. Maar over het algemeen flink wat bewolking, flink wat grijze luchten. En ja, veel regen vandaag, een graad of 10. Dus gewoon een beetje vergeten, gewoon lekker binnen blijven. Dan gaan we nu naar een verzoekje van Veerle. Pommelin Tijf stond pas nog 5 keer in de AFAF-dome in België. Dit is Atlas.

0: Kijk, je zou nooit van tevoren kunnen bedenken dat Shaggy en Sting, weet je wel, Shaggy van Jamaica, de artiest vooral van It Wasn't Me en You're My Angel, samen met Sting ineens een nummer uitbrengt.
1: Bel en bestel XXL. XXL.
0: En niet alleen een nummer uitbrengt, maar ook een heel album. En voor dat album hebben ze zelfs een Grammy Award gekregen voor beste reggae-album. En deze plaat die is afkomstig van het album Morning Is Coming. Shaggy en Sting zijn een goede vrienden. Shaggy speelt ook mee in de musical van Sting. Die musical die dus in Amsterdam in première ging. En Sting die heeft er wat datums aan vastgeplakt in Amsterdam Carré. Dus mocht je nog naar de musical van Sting willen, er zijn nog kaartjes. Moet je wel een beetje in de buidel tasten. Maar over het algemeen valt het mee vergeleken met een concert. Dus je zou er nog heen kunnen in dit geval. Omroep Brabant, bel en bestel XXL, waarbij jij de hele dag de baas bent en mag laten weten wat je graag zou willen horen. En dat deed ook Truuske. En Truuske, die wil ergens lekker dansen.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, why it's a greased lightning.

Rihanna en Stay op Omroep Brabant. Samen met Mickey Echo. Echo. Sorry, heel flauw grapje. Dit is Omroep Brabant. Fijn dat je erbij bent op deze hemelvaartsdag. Bel en bestel XXL. Dus alles wat we draaien is op verzoek. En Rick die stuurde een appje met... Hey, ik heb weer een lekker nummertje. Een nummer Magnetic van De Balza. Een Noorse band die in Noorwegen al heel lang bekend is. En nu met dit nummer internationaal aan het doorbreken zijn. En ik vind me dit toch een lekker liedje. Ik heb hem de hele dag op repeat staan. Ik ben blij dat jij me aanvraagt, Rick. We gaan gewoon even lekker luisteren.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
12: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
13: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
12: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
13: Koppens biedt veel meer.
12: Kom langs in Volkel.
13: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
14: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
15: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
16: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
17: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
18: Mijn papa verkoopt stoelen.
19: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
20: Dit zit.
19: Voordelig
20: dit zit.
19: En snel.
20: Dit zit.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
21: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
22: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag op deze hemelvaartsdag. Bel en bestel XXL. Dus ik zou zeggen, wat wil je horen? Geef het even door, hè, via de app 06-573-28203. Dan kun je naartoe appen. Kun je even je verzoekje intikken. Even naar onze app en dan schrijven wij het op de lijst. En dan gaan wij in ieder geval ons best doen om daar zoveel mogelijk van te draaien. Dus ik zou zeggen, stuur even een appje. Dan krijg je misschien zometeen sowieso jouw liedje wel op de radio. Gaan we intussen even naar de verkeerssituatie in Brabant. Want er zijn een aantal kleine vertragingen. 2 op de A2, 1 van Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Er staat een kapotte auto. Je hebt daar 10 minuten vertraging. En die andere, dat is tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen. Zit je op ongeveer 10 minuten. En dan de vertraging richting de outlet in Roermond. Die is er ook nog steeds. Ik zou zeggen, ga daar niet naartoe. Dat is alleen maar ellende, joh. Hè?
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
20: Wie? Ik?
6: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
20: Echt waar?
6: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
20: Dat is stoer van mij.
6: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
20: Woehoe!
6: Op sunweb.nl.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
25: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
27: Oh, wat betekent dat voor mij?
26: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
27: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
26: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
27: En moet ik verder nog ergens op letten?
26: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
28: Mensenrelatie, Radboud Visser.
29: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
28: Jazeker.
30: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
31: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
32: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een Enaya accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
33: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
34: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
35: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
36: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
37: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
38: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
39: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
40: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
41: Weet je, Jacobs en Jacobs in Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
42: 20% korting?
41: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
43: Dit is Omroep Brabant. Met nu
44: Bel en Bestel XXL. Stefan Duinhoven.

0: De vertaling van Hier Hoor Ik Thuis.
1: Omroep Brabant Radio is helemaal van jou.
2: Jij bepaalt wat wij draaien.
3: Dit is Bel en Bestel XXL.
1: Met nu
3: Stef van Duinhoven.
0: Dankjewel, Petra. Je wilde dus zo, Jean, met This Is My Home. En ervoor nog Somber op Omroep Brabant, inderdaad. Tijdens die extra lange dag dat jij gewoon mag bepalen wat wij hier op Omroep Brabant gaan doen. Dus ik zou zeggen, doe eens even gek. Denk eens even een beetje na. Wat zou je graag willen horen? Dan mag je dan even doorappen. Normaal gesproken op de vrijdagmiddag tussen 1 en 4. Elke week op vrijdag heb je Bel en Bestel. Dan kun je dus voor 3 uur lang bepalen wat we gaan doen op de radio. Maar vandaag op de Hemelvaartsdag een XXL variant. Vanochtend om 9 uur begonnen. En we gaan nog door tot dik een uurtje of 6 vanmiddag. Dus ik zou zeggen, geef even een gil. Wat zou je graag willen horen? Via 06-573-28203. En dan gaan we nu richting Bob Marley, maar dan wel in de mix, mix, mix, met Sun Is Shining.
4: Omroep Brabant. It's a top, my selector.

Wat een wereldband is dit ook, hè? Mick Hucknall en zijn band, in dit geval Simply Red en Fake. Uit de Zero's, daarvoor nog iets uit de 90's. En tijdens Bellen Bestel XXL gaan we alle kanten op als het gaat om jaartallen. Want we gaan ook gewoon even terug naar de jaren 60. Dat doen we voor Addy met Elvis.

0: Oh, wat is het toch heerlijk. Even helemaal terug in de tijd naar de jaren 60 met Elvis en Judy. En bij sommige liedjes, dan, als je die hoort, dan zie je iets voor je. En ik moet zeggen dat ik een grappig filmpje heb gezien, een aantal maanden geleden al. Maar elke keer als ik dit liedje wat ik nu ga draaien hoor, dan zie ik het filmpje. Wat je namelijk ziet is een soort krik, weet je wel, waarmee je normaal een auto omhoog krikt als je een band moet vervangen of zo. Maar in dit geval staat er dan geen auto op, maar staat er een potje jam op. En iemand is hem dan aan het opkrikken en dan hoor je dus dit liedje. Pump up the jam. Ja, ik vind het toch grappig hoor.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more.

onderweg vanuit Brabant naar Roermond. Daar bij de outlet heb je inmiddels alweer dik een half uur vertraging. En die gaat nog wel oplopen deze middag, hoor. Want de Himmelvaartsdag is zo'n dag dat iedereen wel die kant op gaat. Ik zou het gewoon niet meer doen, want je staat inmiddels al een half uur in een file. Gaat allemaal van je dag af, joh. Lekker thuis blijven, lekker die radio aanzetten. Want het weer is ook niet al te best, hè. Flink wat bewolking in Brabant, een graad of 10. Met heel af en toe ergens een opklaringje dat de zon er even doorheen komt. Maar over het algemeen flink wat bewolking en dus ook flink wat regen, ja. Met nu tot 6 uur vandaag nog Bel en Bestel XXL. Waar we gaan lekker richting de Dire Straits en Sultans of Swing.

0: Legend and All of Me.
1: En dan nu een bel en bestel buitenkantje.
0: Je luistert naar Omroep Brabant met vandaag Bel en Bestel XXL. Dus de hele middag, de hele dag tot vanavond nog 6 uur kun je lekker aanvragen waar je zin in hebt. En in dit geval gaan we even tot aan 2 uur muziek draaien in een bepaald thema. Nou weet ik dat de meeste mensen niet bezig zijn met het Eurovisie Songfestival. Maar gewoon even los van of het nou ellende is of niet. Er zijn ook wel nummers uitgekomen die gewoon wel lekker klinken. En die gewoon wel lekker zijn. Dus gewoon tot aan 2 uur. Niet al te lang, maar gewoon even een paar Songfestival-knijters achter elkaar. Dus ik zou zeggen, heb je een plaat van een Songfestival die je wil horen, dan heeft hij voorrang op de rest. Tot aan 2 uur. Dus ik zou zeggen 06-573-28203. Kun je even aanvragen van een Songfestival wat je graag zou willen horen. En dat deed ook Paula. Die wil lekker teach-in. En dingedong.

Liedje, natuurlijk de winnaar van het Songfestival uit 1975. En tot aan 2 uur, alles alleen maar even Songfestival. Eventjes een kleine 20 minuten. En Mark die stuurde al meteen een appje met: nou, doe maar dat ene koffieliedje van vorig jaar. Nou, dan gaan we in dit geval naar Estland met Tommy Cash.

richting ABBA en Waterloo. We begonnen met Nederland, toen gingen we naar Estland, toen gingen we naar Zweden met ABBA. En we blijven nog heel even in Zweden, want we gaan richting Loreen. En tot aan 2 uur, alles van een songfestival dus. Wat zou je nog willen horen van een songfestival? Laat het even weten. Hey, lekker toch?

mooi is dit, hè? Rutger Kot en vrede. Op deze hemelvaartsdag, waarin we tot aan 2 uur nog in de Bel en Bestel XXL variant zitten voor het Songfestival. Want de gewone normale Bel en Bestel XXL, waarbij je alles mag aanvragen, die gaat na 2 uur gewoon weer verder. Maar we zitten nu in een klein thema half uurtje. Want vanavond is natuurlijk het, de halve finale van het Songfestival. En het bleek dat afgelopen dinsdag de kijkcijfers gekelderd zijn, want niemand is er echt meer mee bezig. Dus wij putten gewoon even uit oud materiaal, want er is toch stiekem wel leuke muziek gemaakt. Je hebt het Songfestival. Of je er nou van houdt of niet, gewoon losstaand. Alleen de muziek is het gewoon prima. Prima muziek, heerlijk. En ik heb er daarom ook nog eentje die ik ga draaien, voordat we dus gewoon na 2 uur gewoon weer doorgaan met Bel en Bestel XXL. Dus vanaf nu is alles weer welkom. Het Songfestival heeft geen voorrang meer. Dus wat zou je willen horen? Laat het even weten, hè, via 06-573-28203. Daar weet je ons te vinden. En dan ga ik natuurlijk, ja, zit je te denken, waar moet ik dan mee eindigen? Nou ja, dan zou je kunnen zeggen Mrs. Songfestival. Dat is Loreen, die hebben we al gehad. Nou ja, dan blijft alleen één iemand over. Dat is natuurlijk Mr. Songfestival. Johnny Logan.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
4: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin met Avenue.
12: Avenue.
13: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: Ook zo last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
16: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
17: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
19: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
21: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Een hele goede middag, inmiddels 2 over 2... met niet echt vertragingen op de Brabantse wegen of in Brabant, maar wel natuurlijk nog steeds richting Roermond, daar de outlet. De vertraging is inmiddels opgelopen tot dik een uur. Dus niemand heeft naar mij geluisterd, hè, als ik heb gezegd, ga er nou niet naartoe, is veel te druk, gewoon lekker thuis blijven, de radio aanzetten en iets aanvragen, want tot vanavond 6 uur kun je gewoon lekker nog laten weten wat je graag zou willen horen. Kun je doen via 06-573-28203... En daarom beginnen we zo meteen ook met een verzoekske. Hey.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
22: EuropaKinderhulp.nl.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
29: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
30: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
29: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
31: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
32: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
31: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
33: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
34: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
33: 20% korting?
34: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Bel en Bestel XXL.

0: Marillion en Kaylee, wat een prachtplaat is dat ook, hè?
1: Omroep Brabant Radio is helemaal van jou.
2: Jij bepaalt wat wij draaien.
3: Dit is Bel en Bestel XXL.
1: Met nu
3: Stef van Duinhoven.
0: Zo is dat. Een hele goede middag. Als je er al langer bij bent, dan zou ik willen zeggen, leuk dat je er nog bent. Heb je net de radio aangezet? Hallo, leuk dat je er nu ook bent. Want tot aan 6 uur ben je eindelijk nog de baas van de radio. Dus je kan best wel zijn dat je nu met de neus in de boter valt. En dan hoef je eigenlijk maar één ding te doen. Dat is even je telefoon pakken en even 06-573-28203 te gebruiken. Om een appje naar ons te sturen. En dan gaan wij ons best doen om zoveel mogelijk te draaien. Er komt ook heel veel binnen. Dank je wel daarvoor. We kunnen niet op alles antwoorden. We kunnen ook niet alles draaien. Maar we zien wel alles wat er binnenkomt. Dus we zijn er sowieso heel blij met alles wat we zien. Dus het is leuk. De Omroep Brabants familie is weer aanwezig vandaag. Daar worden we blij van. En dat was ook Henriette. Want Henriette die wil graag iets uit de jaren 70. En om precies te zijn, de Tramps met Shout.

0: Wat een knallen zeg.
1: Ha. De bel en bestel terugmailservice.
0: Kaleren. Iron Maiden met Can I Play With Madness op Omroep Brabant. Ja, we gaan ook wel even af en toe wat stevigers tegemoet. Dankjewel André, want jij wilde iets van Iron Maiden horen. Dus bij deze mogen we jou bedanken. En alle dreigbrieven mogen ook naar André.
2: Ja.
0: Dit is Omroep Brabant, ja, de terugbelservice. Dat wil zeggen dat we af en toe eens even iemand terugbellen met het verzoek, of eigenlijk de mededeling, dat we het plaatje gaan draaien. Gewoon een service van de zaak is dat, hè?
3: Hoi Mirjam.
0: Mirjam, hallo dan.
3: Hallo.
0: Yes. Hallo, alles goed? Wat ben je aan het doen vandaag?
3: Ik ben nou net even een boodschap doen.
0: Nee, ook, ik ben net maar, even een boodschap doen.
3: Maar voor de rest ben ik de hele dag eigenlijk niks aan het doen.
0: Ach, daar hoort er toch een beetje bij. Helemaal vast dag, lekker niks doen. En ik bel jou eigenlijk even, want jij wil graag Alex Warren horen. Ik denk, ik laat even weten dat hij eraan komt. Maar jij wil eigenlijk ook een plaatje horen. A Fine Place. Nee, joh, kijk eens, zeg ik het goed? Ja, A Fine Place to Die. Want je hebt hem live gezien, denk ik dan, hè?
3: Ja, en dat was echt heel erg mooi. Dat was de eerste keer dat ik hem toen hoorde. Want toen was hij echt net nieuw.
0: En hij kwam binnen, denk ik, of niet?
3: Ja, hij kwam heel erg binnen. Het gaat over de liefde, maar het gaat ook over de wereld en alle ellende die er is. Om daar ook een beetje hopelijk te verzachten, zei hij.
0: En hoe is hij live? Want volgens mij is hij er ook wel goed, denk ik, hè?
3: Heel erg goed, ja. Het is echt een fijn iemand ook. Hij kwam heel gezellig, spontaan, gewoon normaal over. Niet dat je het gevoel hebt dat je denkt van...
0: Oh,
3: uit de hoogte of zo.
0: Ja, dat hij het doet voor de vorm, maar eigenlijk is hij gewoon een eikel. Ja,
3: ja dat.
0: Ja, dan is het een fijne man met een fijne stem en een fijn verhaal. En dan gaan we hem draaien, Mirjam. En succes met de boodschappen. Of staat er nog iets speciaals op het lijstje?
3: Nee, nou ja, pizza-retten gaan we vanavond.
0: Oh, pizza-retten?
3: Ja.
0: Oh, maar dat is leuk. Zelf je pizza beleggen en zo?
3: Ja, dat is gezellig, ja.
0: Oh, daar hou ik ook altijd van. En gaan er dan speciale dingen op bij jou, of...
3: Salami, tonijn, kip, een beetje allerlei verschillende dingen met groenten en zo. Dus van alles waar.
0: En je moet een beetje geduld hebben, hè? Want je moet wachten tot de pizza steeds klaar is.
3: Ja, dat is waar. Maar dat is ook gezellig samen.
0: Kijk, zo is dat. Mirjam, hij komt eraan. Succes vandaag, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Dank je. Houdoe.

0: Tony M.
1: En natuurlijk Barbara Streisand van Duck Sauce.
2: En dan nu een bel- en bestelaanbieding. 2 voor de prijs van 1.
1: Ja, we zitten in bel- en bestel XXL. Dat betekent dat jij aan mag vragen waar jij zin in hebt. Maar in dit geval hebben we de aanbieding 2 voor de prijs van 1. Dat betekent dus eigenlijk dat jij, als je nu 2 nummers hebt, is er misschien zo meteen allebei wel even lekker op de radio krijgt. Dus weet je waarom niet? Gewoon even 2 nummers appen, allebei appen, en dan krijg je ze misschien zo meteen allebei wel op de radio. In de 2 voor de prijs van 1. Zo simpel is het. Gewoon even laten weten via 06-573-28203. En dan gaan we zo meteen die aanbieding er eens uitgooien. Ik zat even te kijken naar de vertragingen op de Brabantse wegen. Nou, die zijn er niet. En zelfs, als ik het goed zie, is de vertraging bij de Roermond Outlet ook verholpen. Dus ik denk dat mensen toch naar mij geluisterd hebben, hè? Ja. Step van Duinhoven. Heel goed, heel goed. XXL, de variant waarbij je alles aan mag vragen wat je wil. Zoals Patrick Hernandez.

0: take you me.
1: Oh, lekker uit. De Zero's, Black Horse en een Cherry Tree van Katie Tunstall op Omroep Brabant tijdens de XXL Bel en Bestel. Waarbij jij gewoon lekker aan mag vragen wat je wil, hè. En die aanbieding loopt ook nog. Dus als je zegt, nou, ik wil graag twee nummers op de radio, dan mag je nu even een appje sturen met dus twee liedjes. En dan gaan we zo meteen, er is

0: verzoekje van Alex Pink. What about us?
1: En dan nu een bel- en bestel aanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Maar dat is ook niet gek, hè? Als je het 800 keer zingt, dan weet je op een gegeven moment wel, ja, what about us? What about us? Goed, we gaan richting de aanbieding en dat doen we met Loek. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat ben je vandaag aan het doen? Ik denk een beetje relaxen, of niet?
2: Ja, ik ben inderdaad aan het relaxen, ja. Lekker naar jullie aan het luisteren. En hoe eigenlijk al vanaf vanmorgen vroeg.
0: Oh, vanaf vanmorgen vroeg al. En hoe ziet dat bij jou eruit, dat relaxen? Want je hebt ook, ik ken ook genoeg mensen die zeggen, ja, ik doe vandaag rustig aan, hè. En die gaan vervolgens het huis verven, de tuin schoefelen.
2: Nee, gewoon op mijn reet zitten, biertje drinken en jullie luisteren.
0: Kijk, dat moeten we hebben. En je had 2. Ik moet zeggen, ik werd er wel blij van. Want het ligt niet heel ver aan elkaar qua jaartallen. Hè. Eentje uit de 70's, eentje uit de 80's. Maar waarom nou deze 2?
2: Nou, die zijn voor mijn vrouw.
0: Oh.
2: Ja.
0: Gewoon zomaar?
2: Ja, gewoon zomaar.
0: Omdat je aan de dacht of omdat je het even stil wil houden?
2: Nee, die is nou met de scouting bij de RSW in Berlikum.
0: Oké. Okay.
2: En die staat in de stromende regen. Ik denk, ja, die kan wel 2 nummertjes gebruiken.
0: Oh, dat vind ik lief voor jou. Dan gaan we meteen even die nummers draaien en hopen dat de regen meteen stopt. Het zal wel niet, maar goed, we denken eraan, hè?
2: Ja, precies.
0: Loek, dankjewel. En welke wil je horen?
2: Alle 2.
0: Allebei. En over wie hebben we het?
2: Roy Orbison.
0: Ja.
2: En een andere. En die mag jij zeggen.
0: Oh, die mag ik zeggen. Dat vind ik fijn. Dat vind ik een hele eer. De Bee Gees. Nou, Loek, ik zou zeggen dankjewel. En we gaan ze allebei draaien. En ga lekker op je, blijf vooral op je reet zitten, zou ik zeggen. He?
2: Ja, precies. More Than A Woman.
0: Zo is dat. More Than A Woman. Loek, dankjewel, hè.
2: Houdoe.
0: Oké, allee.

Ze waren allebei voor Luke in de aanbieding. Roy Orbison. En zo is dat, You Got It, en voor de Bee Gees met More Than A Woman. En ik heb nog een aanvraagje van Bob, die kan er nog net in vandaag. Die wilde graag Darius Rucker met Wagon Wheel. Lekker een beetje country, dikke 5 minuten, heerlijke plaat. En die kun je kennen van Hoodie and the Blowfish. Die hebben wel een hit gehad met Only Wanna Be With You. En die Darius Rucker die is toen solo gegaan en die heeft ook daar wel een dikke vette hit mee gescoord in Amerika, hoor. En ook hier een hele lichte deuk in een pakje boter heeft hij geslagen. Maar altijd als we hem draaien, dan worden wij blij. En ik hoop jij ook, sowieso Bob, want die heeft hem aangevraagd. En zometeen Maarten Kortlever, die gaat ermee door met Bel en Bestellen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
9: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
10: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
11: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
12: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
13: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
14: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
15: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
16: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend... omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag... bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten... die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen... niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe... nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting... wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. 2 vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt... en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen... om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis... onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel... Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd... voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius... die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen... zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres... nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer, in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
18: En dit is Omroep Brabant. Een hele goede. Middag, 3 uur inmiddels. En de volgende in de rij, ja, dat ben ik dan. Stef is naar huis. Jordi die heeft vanmorgen keurig dit hele festijn opgestart. En nou gaan we richting de finale. Nog 3 uurtjes. Bel en bestel XXL op de radio. Waar heb je zin in? Laat het vooral weten. Gewoon heel simpel. Appje sturen. 06-573-282-03. Daar ga ik kijken wat ik voor je kan doen.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
21: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
22: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
23: Hey, bedankt.
24: Merci.
22: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
26: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
27: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
28: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
27: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
29: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
30: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Jong Wonen en Slapen in Goorle geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
29: 20% korting?
30: Ja, ook bij de Jong in Goorle.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Bel en Bestel XXL. Maarten Kortlever.

0: at 21 Pilots and Stressed Out.
1: Omroep Brabant Radio is helemaal van jou.
2: Jij bepaalt wat wij draaien.
0: Dit is Bel en Bestel XXL.
1: Met nu
0: Maarten Kortlever. En er was een aanvraagje voor Stef. Ja, niet onze Stef. Die is net de deur uit en die heeft genoeg liedjes gedraaid. Overigens allemaal voor jou en voor jou en voor jou. En niet voor zichzelf. Nee, ja, er zijn meer mensen die Stef heten. En dit was Stef in de app die zei... Hey, Stressed Out, dat zou wel leuk zijn. Nou, bij deze. En daarmee is dit 7e uur van deze XXL-dag alweer van start gegaan. Het is Bel en Bestel de hele dag op de radio. En daardoor wordt het een hemelse dag op Hemelvaartsdag. Want de muziek, ja, die bepaal jij. Het is fantastisch. Het is echt weer een snoepwinkeltje waarin ik ben beland. Kan ook moeilijk kiezen, maar gelukkig is er genoeg keuze. Want er is al veel meer aangevraagd dan dat we überhaupt kwijt kunnen. Ja, dan zou je kunnen zeggen, stop dan met oproepen. Maar ja, weet je, er moet maar net dat ene hele mooie liedje in één keer over pak een beetje 10 minuten aangevraagd worden. Ja, laat je die dan liggen? Of, nou ja, aan ons om er zo mooi mogelijk dag van te maken uit al die prachtige liedjes die worden aangevraagd. En daar kun je ons op vertrouwen. En de volgende, even kijken. Even zoeken. Mirjam die zei, is het misschien wel leuk om iets van Bruce Springsteen te doen. Born to Run, is dat wat? Ja, dat is zeker wat. Ja, dan raak je mij altijd meteen. Ik ben groot Bruce Springsteen fan, dus dat is goed. Born to Run, wat wil jij graag horen? Geef het vooral door

0: allemaal de groetjes uit een nat en regenachtig Boekel van Peter, die Heaven for Everyone graag wilde horen van Queen. Volgens mij is Peter ook een gigantische Queen-fan, want zelfs zijn profielfoto in WhatsApp is een foto van de band Queen.
1: En dan nu, meer waar voor je geld in Bel en Bestel.
0: Ja, normaal is dat een rubriekje. Maar ik heb hem al gevuld, want deze kwam binnen en toen dacht ik, ja, poei, dat is wel even leuk om te gaan doen. Ria, dankjewel. Meer waar voor je geld, dat zijn liedjes van boven de 5 minuten. Nou, deze tikt bijna het dubbele aan. 9 minuten en 58 seconden. Maar hij is oh zo mooi. Michael Kiwanuka. En het wonderschone Cold Little Heart.

Wat een pareltje. Ik heb genoten hoor, Ria. Dank je wel hiervoor. Michael Kiwanuka en Cold Little Heart. Het hele album waar dit vandaan komt is trouwens helemaal briljant. Zo, het is bijna 3:30. De tijd gaat rap. Het is Hemelvaartsdag en de radio is helemaal van jou. Bel en bestel XXL. En dat betekent dat je liedjes mag aanvragen nog tot 6:00. Nou, dat hoef je niet te zeggen tegen Corrie, want die hing al in de app. En die heeft al zin in Shania Twain. Nou, dat is lekker. Beetje country op de donderdagmiddag.

Suzanne Freek, een lichtje branden. Ronnie vroeg dat liedje aan voor zijn dochter. Nou, dat is ook mooi. Je hoeft het niet per se voor jezelf aan te vragen. Het mag ook voor iemand anders zijn. Ik ben ondertussen eens even in de lijsten gedoken. De hele administratie is hier natuurlijk achtergelaten door Jordi en door Stef, die mij voorgingen. En ja, er is ook eerder op de dag echt van allerlei moois aangevraagd. Dus daar ga ik ook nog een beetje in grasduinen in wat oude aanvraagjes. Zoals deze voor Jan en Karin. Die wilden graag naar de Calypso van John Denver.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Eerder vandaag al aangevraagd door Mukunda uit Gelderop. Dank je wel daarvoor. Het is bel en bestel XXL tot aan 6 uur. Ja, ik moest even denken, tot hoe laat moet ik? Tot 6 uur. En tot 6 uur kun je dus jouw verzoekjes indienen. Gewoon heel simpel, appje sturen. 06-573-282-03. Dat deed ook Tineke. En zij zei, ik wil graag Brainbox met Downman.

0: Leonard Cohen en de live versie van Dance Me to the End of Love. Einde van dit uurtje, bel en bestel XXL. Vraag alvast je liedjes aan voor het volgende uur. Even richting boodschappies en het nieuws.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. Zingspecialist.nl.
15: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
16: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
17: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
20: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
21: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
22: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
21: 20% korting?
22: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
23: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
24: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: En dankjewel, dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag, iets na vieren. Eens even kijken of dat er überhaupt iets van verkeersinformatie is. Nee, het is rustig op dit moment, dus lekker doorrijden. Maar ik zou gewoon lekker binnen blijven, want het is een beetje regenachtig hier en daar. En lekker de radio aan, want het is nog 2 uurtjes. Bellen bestel XXL de hele dag. Hemelse muziek, allemaal door jou aangevraagd. Het was een feestje en het wordt nog een feestje. Ik heb echt sterk het gevoel dat we alleen nog maar mooiere muziek gaan krijgen. Dus heb je ineens een goed verzoekje waarvan je denkt van nou, dat wil ik wel horen, omdat je misschien, ja, misschien net nog even een lekker borreltje aan het doen bent of een chipje aan het eten, weet ik veel wat je aan het doen bent. En daar hoort een lekker liedje bij. Nou, kom maar door. 06-573-28203. Zometeen als eerste even een lekker portie middaggymnastiek. Lekker even trommelen. Ja, ik heb er zin in. Welk liedje het is, dat hoor je zo.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Zo, we zitten midden in de verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
29: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden.
2: Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
7: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw biobased bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
10: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
11: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SVK Benelux.
12: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
14: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
29: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
30: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
31: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
14: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
33: Bel en bestel XXL. Maarten Kortlever.

0: Ik zit nog even snel op te zoeken van wie het nou was, deze Play the Life Safri duo. Oh jawel, Marco vroeg hem aan. He, heb toch nog gevonden.
1: Omroep Brabant Radio is helemaal van jou.
2: Jij bepaalt wat wij draaien.
3: Dit is Bel en Bestel XXL.
1: Met nu
3: Maarten Kortlever.
0: Op een nippertje gevonden. Ja, het is echt een behoorlijke chaos. Ik ben thuis al niet de beste in de administratie. En hier is het ook flink. Er wordt lekker meegedaan. En dat, ja, daar zijn we alleen maar blij mee hier bij de radio. Want zonder de luisteraar en de inbreng van de luisteraar is Bel en Bestel helemaal nergens. Ik zit trouwens net te denken, het is wel feest. Want morgen, dat is nu donderdag, morgen is vrijdag. Dan is het weer op zich een gewone werkdag. Hoewel de helft van de provincie volgens mij denkt, nou, ik heb er nog even een extra dagje vrij bij geplakt. Heb ik een XXL-weekend. Mag ook. Maar morgen is vrijdag. En vrijdag is Bel en Besteldag. Morgen rond dit tijdstip dan ben ik net zo'n beetje klaar. Tussen 1 en 4 is er weer Bel en Bestel. Mag je weer je liedjes aanvragen. Dus zet gewoon dan weer de radio aan. Dat is een goede tip van mij voor nu, voor morgen. Nou, wat komt er dan al zo binnen? Ik kreeg net een appje van Hans. En toen dacht ik meteen, oh ja, die is fantastisch. Wat een geweldig liedje is dat. Het lijkt zo weggelopen uit, het hippie-tijdperk van de jaren 60 in de Verenigde Staten, in Amerika. Maar het is Belgisch. Het is een Belgisch bandje. Lekker spigidelisch een beetje, maar wel fijn. Wallace Collection, zo heten ze. En dat liedje, dat werd echt een classic. En ik ben blij dat die is aangevraagd. Want dan kan ik hem weer een keer draaien. Wallace Collection in Bel en Bestel XXL. Dit is A Daydream.

Nou, dat lijkt mij een goed plan. Cover me in sunshine. Roel, dank je wel daarvoor. Maar dat komt goed, hè, want we moeten nog even door de zure appel heen. Maar het wordt volgende week steeds beter en beter. En aan het eind van de week zitten we weer op 22 graden en zonneschijn. Dus dat gaat goed komen. Ik kreeg een appje binnen van... even kijken. Ja, ik had de foto al opgeklikt. Wie was het nou? Rosemarie. Die zegt, ik ben lekker aan het diamond painten. Dat zijn van die kleine, dingetjes op zo'n patroon plakken eigenlijk. Heel rustgevend is dat. En die hoort graag het liedje van de kikker. All you need is understanding, enzovoort, enzovoort. Ja, die ja. Dat moet deze zijn. Hè? Roger Glover en Guest and Love Is All.

is de hele dag één groot muzikaal feestje. Het is hemels, zou ik bijna willen zeggen. En het volgende liedje, dat is echt iets bijzonders. Dus ga daar even voor zitten. Ik kan me voorstellen dat dit de eerste keer is dat je het hoort, überhaupt. Want het is geen grote hit geweest, maar het is wel echt een classic. Eigenlijk moet je het beeld erbij hebben, want er staat een legendarische video op YouTube van dit liedje. En ja, dat is echt helemaal viraal gegaan. We gaan naar Rock Werchter. In België is dat. Daar treedt de band Editors op. Engelse band, soms wel stevig, maar kunnen ook hele mooie verstilde liedjes maken. Waaronder hetgene wat je zo meteen gaat horen. Tom Smith is de zanger daarvan. En hij alleen op de piano zong dit liedje. En dat liedje, dat was bekend bij een bepaalde fan die redelijk vooraan stond en uiteindelijk helemaal in een soort trance kwam. Die sloot zijn ogen en ging dat liedje woord voor woord meezingen. Maar wat gebeurt er nou? Een van de cameramensen die dat hele concert in beeld neemt, die ziet dat. Die ziet dat gebeuren en die gaat die jongen close-up in beeld nemen. En naast dat grote podium, dat immense podium, staan natuurlijk van die grote tv-schermen eigenlijk. En daar wordt die jongen op geprojecteerd. Maar die heeft nog steeds niet door dat hij de hele tijd mee aan het zingen is. En dat dat in beeld is. En elke keer als hij in beeld komt, ja, gaat die hele weide gaat juichen. Want hij zingt zo vol passie dat liedje mee. En je hoort dat ook helemaal aan het einde. Dan hoor je in één keer zo, nou ja, bijna tegen het einde aan ineens een soort gejuich. Dan denk je van, wat gebeurt er? En dan doet die jongen zijn ogen open. En dan heeft hij door dat hij de hele tijd al eigenlijk in beeld was en mee aan het zingen was met Editors. Erik die vroeg dat liedje aan en die zei graag dan ook de live versie. Nou, die heb ik erbij gepakt, want dat is de beroemde versie. En zoek dat liedje echt een keer op YouTube. Nu ik het aan het vertellen ben, krijg ik al kippenvel. Bij het vertellen, laat staan het zien. Editors. En No Sound But The Wind. Nogmaals, zoek hem op YouTube. Je gaat niet teleurgesteld worden, maar eerst nu even luisteren op de radio.

Nou zeg, zit met meters kippenvel op mijn armen. Dankjewel, Erik. Je hoorde het, hè, dat gejuich. Dat was fantastisch. No sound but the wind. Tekst gaat ook door merg en been over een vader in een soort apocalyptische toestand van de wereld. Die is aan het vergaan. En hij en zijn kleine zoontje zijn op pad naar betere orde. En alle ellende die ze onderweg tegenkomen, ja, daar probeert hij zijn kind voor te beschermen. Maar ja, weet je, het is bijna een parallel met de wereld. Die is soms harder, ook nu, gewoon buiten, dan dat je soms aan je kinderen wil laten zien. Poeh, hey. Nou zeg, wat een momentje, wat een mooi momentje. Dat maakt Bel en Bestel nou zo prachtig. Gewoon iets heel simpels als het verkeer. A27 Breda Utrecht bij Nieuwendijk is de oprit dicht. Dat komt door wegwerkzaamheden op de Provinciale Weg. Hou er even rekening mee. Verder gewoon doorrijden. Het is 4:30, heerlijke middag aan muziek. Wat dacht je van deze? Simple Minds in Bel en Bestel XXL.

Alex had bezoek uit Nijmegen. Ja, dan zeg je Frank Boeijengroep natuurlijk. En Kronenburgpark. Ik kreeg een appje binnen van Linda. Die zei, hi, mag Choose in Texas van Ella Langley ook op het lijstje? Fijne middag. Nou ja, die mag op het lijstje, maar sterker nog. Ik ga hem gewoon draaien. Hartstikke leuke aanvraag. Ja, dit is hartstikke nieuw ook. Ella Langley, zo heet ze. En het is een van de nieuwe sterren in the country. Choose in Texas, in Bellenbestel, XXL.

0: oudje uit de 70s van de Hollies en The Air That I Breathe. Hanneke, dank je wel voor de aanvraag. En daarmee einde van dit uurtje Bellen Bestel XXL. Maar zometeen nog een heel uur te gaan. Wel het laatste uur. Ja, op een gegeven moment is het ook weer klaar met het feest. Maar nog één heel uur te gaan. Blijf lekker luisteren. Schenk nog wat in. Doe ik ook. Ik heb lekker theetje gehaald, koekje erbij. En dan zometeen verder met de mooie muziek. Heb je nog een aanvraag? Geef hem door, hè, in de app.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: True Lease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Berlicum. De zinkspecialist.nl.
18: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
19: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
20: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
21: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
22: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
21: Woonboulevard Os. Kom ook op tweede Pinksterdag woonshoppen in Os.
23: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
24: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
25: 50 jaar Witoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
26: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Mijn papa verkoopt stoelen.
1: In Mil, Reuzel en Riethoven.
2: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
3: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit, en het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan: in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Omroep... Rustig. En dit is Omroep Brabant. De computer had er ontzettend veel zin in één keer. Die klapte erop. 2-3 minuutjes over 5. Het laatste uurtje van dit muziekfeestje is ingegaan. Ja, helaas. Maar goed, we gaan nog een heel uur genieten van al het moois dat op ons afkomt. Via de app, hè. Dus kom maar door met al die liedjes die je nog graag wilt horen. Het is nog van harte welkom. 06-573-282-03. Een klein meldingje qua weg. Je zult maar op de A27 rijden van Breda naar Utrecht en daar graag bij Nieuwendijk af willen. Nou, dat gaat niet, want de oprit is dicht. Of erop willen eigenlijk. De oprit naar de A27 is dicht. Wegwerkzaamheden op de provinciale weg zorgen daarvoor. Nou, het zal vast omgeleid worden. Komt goed. Verder rustig doorrijden in Brabant. Hier en daar een buitje. Maar goed, we gaan beter weer krijgen in de nieuwe week. Moeten we nog wel even wachten. Zometeen even lekker van start met een echte fantastische plaat. Ron Herze trouwens ook nog onderweg. Eerst even nog wat boodschapjes.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
28: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen.
29: Mensenrelatie, Radboud Visser.
30: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
29: Jazeker.
31: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
32: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Bel en Bestel XXL. Maarten Kortlever.

0: Omroep Brabant Radio is helemaal van jou.
1: Jij bepaalt wat wij draaien.
2: Dit is Bel en Bestel XXL.
0: Met nu
2: Maarten Kortlever. Dat was even een energiek begin. Ik kreeg een appje binnen van Wendy. En Wendy reageerde nog op dat liedje dat ik middels 3 kwartier geleden zo'n beetje draaide. Van Editors. Over dat festival waar die jongen met zijn ogen dicht aan het zingen was. Herken je nog? Ja, die. Ja. Toen zei Wendy, ik was ooit in het Goffertpark bij Muse. En toen stond die Editors, die stond ook nog eens het voorprogramma. Dus dat was een cadeautje eigenlijk. 2 geweldige bands voor de prijs van 1. En of ik dan misschien nog Muse kon draaien. Dan was ze weer een beetje het Goffertpark. Dat is bij deze gedaan dan. Starlight, aan het begin van het laatste uurtje Bel en Bestel XXL op de radio. Al je liedjes zijn nog gewoon welkom, want daar zit misschien maar net dat pareltje in, à la Wendy. Misschien heb je wel een heel mooi rustig liedje op het oog, dat je denkt van ik wil nog even wegdromen. Of misschien wel een zonnig liedje om een klein beetje de zomer uit te lokken. Alles is welkom. Gewoon appen 06573-28203. Het is vandaag een donderdag, maar het voelt gewoon als een zondag. Ja, en dan krijg je dit, hè. En Rauwer Hezen is ook altijd fijn. Kun je me 's nachts van wakker maken, bijna. En dankjewel voor de aanvraag in de app. Het was zondag.

0: Rob, dankjewel. I Wanna Know What Love Is. Wat een fantastische plaats van Foreigner, toch? Zal ik dan zo aan het eind van deze bellen bestel ik zichzelf toch nog even een aanbiedingje eruit gooien?
1: En dan nu een bel- en bestel aanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, de vaste bel- en bestelluisteraar die weet precies wat hij nu moet doen. Niet 1, maar 2 liedjes tegelijkertijd appen. En dat mogen liedjes zijn die wat met elkaar hebben. Of dat je daar een leuk verband in weet te vinden. Dat maakt mij niet uit. Wees creatief. Maar het mogen ook gewoon 2 goede liedjes zijn. 2 rustige, of een rustige en een snelle. Of juist 2 snelle. Dat je denkt van nou, ik kan wel wat energie gebruiken aan het eind van de middag. Het is allemaal welkom. Als je dan toch aan het typen bent, dan niet 1, maar nu dus 2 liedjes tegelijkertijd appen. En wie weet heb jij straks nog wel de aanbieding te pakken deze middag. Je hebt er even de tijd voor. Gaan we even de tijd geven om wat goede suggesties te doen. En dan kom ik er straks wel op terug. Ondertussen nog even de lijst induiken naar wat enkele aanvraagjes. Deze kwam al eerder vandaag binnen, maar is te leuk. Als we dan toch in de jaren 80 zijn met Foreigner, dan blijven we daar nog even met Spargo en You and Me. Nou, leef je uit. 2 voor de prijs van 1. De aanbieding.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone and Beautiful Things.
2: En dan nu een bel- en bestelaanbieding. 2 voor de prijs van 1.
1: En dankjewel Francine trouwens voor het aanvragen. Even de administratie bijgewerkt. Hè. Goed, we hebben nog heel even de tijd. Of als ja, niet we, ja, jullie. Jij daar aan de andere kant, want ik doe niet mee. Ik mag niet meedoen. Aan mij de schone taak om uiteindelijk de winnaar te kiezen. Dat is al moeilijk genoeg. 2 voor de prijs van 1, dat betekent dat je niet 1, maar 2 liedjes tegelijkertijd in 1 appje mag aanvragen. Nou, er komen al prachtige dubbele verzoekjes binnen. Het is te mooi eigenlijk allemaal. Zou je allemaal wel gelijk willen geven? Maar ik mag er maar 1 uitkiezen. Ik ga nog wel wat hier en daar uit die andere halo nog, hoor, voor het laatste half uurtje. Maar je hebt nog heel even dus om 2 liedjes in 1 appje te sturen. 06-573-282-03 is het bekende nummer. Daar mag alles naartoe. En daar ga ik er zo meteen eentje uitpikken. En die is dan de gelukkige deze middag. En heeft er niet 1, maar 2. Ondertussen nog even naar een verzoekje van eerder. Ja, deze is leuk. Die had ik al heel lang niet gehoord. Maarten Kortleven. Ons eigen Jan-Willem Roy en de Royal Family. Dat was zijn bandje toen, een paar jaar geleden. Keep it.

0: Wat een leuk sympathiek liedje, al jaren niet meer gehoord. Keep it simple, JB Roy.
1: En dan nu een bel- en bestel aanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, dat is goed meegedaan, maar dan kan er maar eentje uiteindelijk winnen. Marijn, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Maarten.
0: Jij zit volgens mij al de hele middag te luisteren. Ik zie dat zo.
2: Vanaf 9 uur 's ochtends, maar ja, weet je, als je een dag niks te doen hebt. Geen school, examenperiode.
0: Ja, dus, dan moet je toch wat, hè?
2: Ja, nou dat, hè. Ja. We zijn nu net een beetje achter de rug allemaal, dus...
0: En, is het goed gegaan?
2: Ja, op zich wel. Moeten nog een paar, maar ik had vorig jaar ook wel het een en ander gedaan. Dus ik sta er op zich vrij goed voor. Dan volgend jaar naar het vervolgonderwijs.
0: Kijk, spannend allemaal, maar goed. Lekker bezig. We gaan naar de muziek toe als je het goed vindt. Mm-hmm. Je had ook nog een reden, want je was ergens geweest, volgens mij, zei je. En toen kwam je op deze twee liedjes uit.
2: Ja, dat klopt. Ik was bij het Iconic Festival. Dat is een festival waar voornamelijk tribute bands van artiesten komen. Dus Bruno Mars was er, Dua Lipa, er was nog een bandje, de Dirty Daddies. Nogal wat meer van die dingen.
0: Ja.
2: Maar er was ook een tribute van de Golden Earring en van de Beach Boys. En die waren geweldig. De Beach Boys best treden uit mijn hoofd 19 december ook op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat was gewoon fantastisch. Die hebben echt alweer die sound van de jaren 60 terug weten te brengen. En zeker voor de Golden Earring vind ik dat bijzonder. Want dat is toch een bandje die... Dan ga je van echte 60s sound van George Koymans naar echte rock uit de jaren 90.
0: Ja.
2: En dat hebben ze heel gevarieerd overgebracht. Dat was gewoon heel mooi.
0: Kijk, dus dat was wel genieten als ik het zo hoor.
2: Absoluut, ja.
0: Nou, welke twee liedjes mogen het dan worden wat jou betreft?
2: De Beach Boys met... Ik vond het wel leuk om even wat onbekendere dingen te doen. De Beach Boys met California Girls.
0: Okay.
2: En de Golden Earrings met I've Just Lost Somebody.
0: Ah, kijk. Nou heb ik daar nog wel een dilemmaatje, Marijn. Want ik heb twee versies. Ik heb de oerversie uit de jaren 60. En ik heb ook een hele mooie live versie gevonden ergens uit begin 2000.
2: Van
0: I've Just Lost Somebody, ja.
2: Oh?
0: Ja. Dus...
2: Ik heb dat ook gedaan. Ja, Poeh, dat is een dilemma. Kun je dat niet is... allebei draaien?
0: Nee, ga niet twee keer hetzelfde liedje achter elkaar draaien.
2: Ja, jawel, joh. Nee, snap ik.
0: Dus ja, wil je die live versie of wil je het origineel?
2: Ik vind het origineel wel eigenlijk mooi. Laten we dat gewoon doen. Ja,
0: is heel stemmig, hè? Want je verwacht bij de Golden Earring altijd flinke gitaren en los. Maar dit is...
2: Het is een beetje... Het heeft ook wel wat Beach Boys-achtig, harmonieus.
0: Het is bijna kerkelijk zo'n beetje. Dus nou goed.
2: Ja, ik hou daarvan, ja.
0: Ik ga ze allebei voor je doen. En succes met de laatste loodjes van de examens. Dankjewel. En tot de volgende.
2: Dankjewel, Maarten.
0: Hoi.
2: En succes met de uitzending.
0: Ja, komt goed. Hoi.

aanbieding voor Marijn met deze hele bijzondere plaat van Golden Earrings. En I Just Lost Somebody. Nog 20 minuten ongeveer op de klok. Ik ga nog wat mooie liedjes draaien. Edgar vroeg deze bijvoorbeeld aan. En die is altijd fijn. Pearl Jam. En dan niet een keer vol met de gitaren open, zoals ze zo vaak doen. Maar juist dit prachtige, verstilde Just Breathe. Wil je ook nog wat aanvragen? Dan weet je de weg. Gewoon even een appje sturen.

55 years down the road. Alex Warren en Carry You Home. Het zit er bijna op. Hartstikke leuk om die appies te krijgen. Marian bijvoorbeeld, die zegt net... Wat een heerlijke dag, Maarten. We vragen niks aan, maar we genieten er volop van. Fijne avond en groetjes. Kijk, dat is nou leuk, daar doen we het voor. Ja, ook allemaal een fijne avond. Ik zeg al, het zit er bijna op, maar nog niet helemaal, hoor. Ik heb zo meteen nog wel ruimte voor één laatste liedje. Dus als je nog echt de show wil stelen en mij wil verleiden, ja, kom dan nog met eentje waarvan ik denk van, oh ja, dat is de ultieme laatste, weet ik het wat. Daar gaan we mee de avond in van Hemelvaartsdag 2026. Ik vond het in ieder geval een hemelse dag met prachtige muziek. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen, want dan is er ook bellen bestellen. Dan is het vrijdag. Morgenochtend om 6 uur al kei goeiemorgen met John en Jasper. Daarna Brabantsbond. En dan ben ik er. Dus morgen gewoon weer proberen en weer luisteren. En lekker die radio aan. Nog twee liedjes. Dit is de ene laatste. En die is van Loek. En dat is een heel mooi klein lieflijk liedje. Met een prachtige tekst ook. Over kwetsbaarheid op jonge leeftijd.

Janice Ian en het 17. Nou, dat was mijn dagje wel. Een dik 9 uur lang bellen bestel XXL op de radio. Vanmorgen ging Jordi om 9 uur van start. Daarna kwam Stef en ik mocht een toetje zijn van... ja, wederom een heerlijke dag. Ja, ik heb genoten. Ik heb vanmorgen ook naar de collega's zitten luisteren. En volgens mij hebben er heel veel luisteraars, als ik dat zo zie in de app... de hele dag zo'n beetje aangehad. Ja, wat moet je anders op Hemelvaartsdag? Ik kwam hier aan. Je hebt hier de meubelboulevard om de hoek zitten. Heel veel mensen die naar de meubelboulevard willen. Die staan allemaal in de file. Doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Wees nou slim en zet gewoon lekker de radio aan op Omroep Brabant. Gewoon bel en bestel XXL. Morgen dus, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan ben ik er weer op de vrijdag. Dat is gewoon een werkdag bij ons. Geniet ervan in ieder geval van de avond. En Hanneke kwam met het liedje aan waarvan ik dan eigenlijk wel zeg van ja... Volgens mij moeten we inderdaad gewoon op deze manier eindigen. Dankjewel, hè.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
3: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
2: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
3: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
2: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: gezellig en altijd bij je.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
3: Let's go.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer, en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen, en dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
3: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
2: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen de Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
4: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van afstaan, en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
2: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
2: op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
3: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and to deliver a Labour message.
2: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
4: We hebben gewonnen!
5: Het beste moment vandaag.
6: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken wel over de streep.
4: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
2: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pakkenbeet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust grepen politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
2: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam ondervoet in het ziekenhuis terecht. Op Sabaan wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
4: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
2: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: na.
1: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: gevoel van hier hoor je bij Omroep Brabant.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Well, I was just a little boy.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant. Ah.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch in een gehaaide.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik helemaal los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: is Omroep Brabant.
1: Let's get down to business.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette